0: Nieuwe water, nieuw nganya, one baby. In dit nieuwe finale, je bent met Barazza naar Alikiba, nieuw je vaai jambere. Nie in dit nieuwe shaka kwizaza kum nganya, one baby, muri chichumero. Hitamaneza, unyuze kuri social media platforms za Kiss FM. Wandi kizina jumhanzi, nie in dit nieuwe ikunda. Will they come? Will they come?
1: Will they come? The Kiss Hit 30, Saturday from 10, 39. Time for more hit music. 102.3 Kiss FM.